opinement. Dat ligt ook zo'n keur en dat is toch zo zwaar en dat ligt zo'n opinement. Het is daarom dat ik al vraag, waarom kun je niet blazen in dat echte kraan? Waarom

gewoon een banger of minder leuk zanger. Wilde mij alle krachten, dat ouwelijk versmachten, dat is toch geen fatsoen.